hulle nie ontvang nie en nie na julle woorde luister nie. Gaan uit sy huis of uit daardie dorp uit en skud die stof van julle voete af.

stad is vol mensen onder meer. En achter al die tralies, schuil geluk, maar ook verdriet.

maar dat u ons hart te zien. Help ons om mensen te zien zoals u hulle zien. Breek ons trots, breek ons vooroordelen. Maak ons een lichaam, een familie. Ongeacht taal, kleur of achtergrond.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16 jaar.

0: Coming up next, more great music.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

Hij zal mij aanroepen. En ik zal hem verhoren. En in nood zal ik bij hem wees. Tot een lengte van daar zal ik hem verzadig. En ik zal hem mij heil laten zien. En in naam van Jezus.

Zelfs in die vuur, zelfs in die donker nacht. Wanneer alles stil raak, is uw stem nog daar.

0: Wanneer ek deur waters gaan,
1: sal U my dra.
0: Sal U my lei.
1: Wanneer ek deur vuur moet stap,
0: sal U my hou.
1: Sal U my red.
0: U sê, moenie vrees nie.
1: U sê, ek is met jou.
0: U sê, ek het jou geroep.

als ons ons zondes belei. U is getrouw, o Heer, en rechtvaardig om te vergeven, en mijn hart weer te reinigen.